0: en hoop dat ik u kan behagen.
1: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Antwerp.
1: In Bornem in de provincie Antwerpen heeft de politie een man gearresteerd die weigerde mee te gaan naar de gevangenis. De man bedreigde de agenten met een mes en sloot zich vervolgens op in zijn huis. Na de inzet van de speciale eenheden kon de verdachte na een urenlang beleg zonder gewonden worden ingerekend. Waarom die man mee moest naar de gevangenis is niet helemaal duidelijk. In Washington is de 80ste verjaardag van de Amerikaanse president gisteravond goed doorgevierd. Het grootschalige feestje omvatte onder meer kooigevechten als entertainment. En Trump blijft hopen om in de komende uren die vredesdeal met Iran helemaal rond te krijgen. De Amerikaanse zanger Oliver Tree is omgekomen bij een tragische botsing tussen twee helikopters boven het Braziliaanse Rio de Janeiro. Bij het ongeval vielen in totaal 6 doden. Tree verbleef in Brazilië voor zijn wereldtournee. In september stond er nog een concert in ons land gepland. Hij scoorde zijn grootste hit met het nummer Miss You. Rode duivel Jeremy Doku mist mogelijk een beslissende WK-wedstrijd in de knock-outfase. Zijn vrouw is hoogzwanger en de geboorte is gepland rond de 8e finales begin juli. Op het moment dat Doku absoluut niet wil missen. Nu, straks spelen de Belgen hun openingswedstrijd van de groepsfase tegen Egypte. Radio De weersverwachting. We beginnen grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door bij 21 graden. De dagen hierna verloopt het weerbeeld zomers warm met vanaf donderdag tropische temperaturen tot 30 graden en meer.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Wie de rode duivels aan het werk wil zien, kan ook terecht in Zomerbar Verano in Waregem morgen. Er stond binnen in de tent al één scherm opgesteld waar alle wedstrijden werden uitgezonden, maar er wordt nu een tweede scherm bijgeplaatst buiten. De Zomerbar gaat zelfs extra open voor de wedstrijd van zaterdag 27 juni om 5 uur 's morgens. De Cultuurraad van Wielsbeke organiseert op vrijdag 10 juli het Feest van de Vlaamse Gemeenschap om 19.30 in OC Leijeland in Oijchem. De avond staat in het teken van woord en muziek en brengt een gevarieerd cultureel programma. De avond wordt geopend met een verwelkoming door de voorzitter van de Cultuurraad, Yuri Delporte. Parlementslid en schepen in Wingene Brecht Warnee verzorgt dan weer een korte voordracht rond het thema Vergeten Landelijk Vlaanderen. Het kruispunt van de Oudenaardse straat met de Harelbekenstraat in Anzegem is opnieuw opengesteld voor het verkeer. Het agentschap Wegen en Verkeer voerde er de voorbije weken werken uit om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. De ingreep was nodig omdat fietsers die vanuit de Oudenaardse straat de N36 wilden oversteken richting de Beukenhofstraat of linksaf de Gewestweg wilden oprijden, zich tussen de rijstroken voor auto's moesten begeven. De leerlingen van Go Basisschool De Kleurenplaneet in Deinze kijken voortaan nog ietsje meer uit naar de speeltijd, want met hulp van een aanzienlijke subsidie liet de school de grijze speelplaats omvormen tot een groene oase. Tijdens het schoolfeest werd de vernieuwde speelplaats dan ook officieel geopend. En tot zover de regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Weersverwachting. We beginnen grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door bij 21 graden. De dagen hierna verloopt het weerbeeld zomers warm met vanaf donderdag tropische temperaturen tot 30 graden en meer.
4: De nacht van Oost-West.

0: In Bornum, in de provincie Antwerpen, heeft de politie een man gearresteerd die weigerde mee te gaan naar de gevangenis. De man bedreigde de agenten met een mes en sloot zich vervolgens op in zijn huis. Na de inzet van de speciale eenheden kon de verdachte na een urenlang beleg zonder gewonden worden ingerekend. Waarom die man mee moest naar de gevangenis is niet helemaal duidelijk. In Washington is de 80ste verjaardag van de Amerikaanse president gisteravond goed doorgevierd. Het grootschalige feestje omvatte onder meer kooigevechten als entertainment. En Trump blijft hopen om in de komende uren die vredesdeal met Iran helemaal rond te krijgen. De Amerikaanse zanger Oliver Tree is omgekomen bij een tragische botsing tussen twee helikopters boven het Braziliaanse Rio de Janeiro. Bij het ongeval vielen in totaal 6 doden. Tree verbleef in Brazilië voor zijn wereldtournee. In september stond er nog een concert in ons land gepland. Hij scoorde zijn grootste hit met het nummer Miss You. De rode duivel Jeremy Doku mist mogelijk een beslissende WK-wedstrijd in de knock-outfase. Zijn vrouw is hoogzwanger en de geboorte is gepland rond de 8e finales begin juli. Een moment dat Doku absoluut niet wil missen. Nu, straks spelen de Belgen hun openingswedstrijd van de groepsfase tegen Egypte. Radio De weersverwachting. We beginnen grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door bij 21 graden. De dagen hierna verloopt het weerbeeld zomers warm met vanaf donderdag tropische temperaturen tot 30 graden en meer.
1: De nacht van Oost-West.

In maximaal 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van 15 juni. Vandaag, in 1752, vindt het bekende vlieger-experiment van Benjamin Franklin plaats. De Amerikaanse wetenschapper bewees hiermee dat de bliksem een vorm van elektriciteit is en dat er een positieve en een negatieve lading bestaat. Franklin deed het experiment niet met de bliksem, zoals die in vele afbeeldingen wordt voorgesteld. Had hij dat wel zo gedaan, dan had hij het experiment niet kunnen doorvertellen. Met een sleutel aan het touw van de vlieger kon hij aantonen dat wolken elektrisch geladen zijn, de vergelijking met wat we statische elektriciteit noemen. Door zijn experiment werd Benjamin Franklin de uitvinder van de bliksemafleider. Hoewel, een kwart eeuw eerder had de Russische toren van Nefjansk wellicht al een bliksemafleider. In 1883 wordt de wet op het gebruik van het Nederlands in het secundair onderwijs van kracht. We waren dan al een halve eeuw na de onafhankelijkheid van ons land. Vooral de liberalen drongen aan op de zogenaamde derde taalwet. Minstens 5 vakken moesten in het Nederlands onderwezen worden en eventueel gelijktijdig ook nog altijd in het Frans. Dat was voorlopig alleen voor de lagere afdeling. Dat waren toen de eerste 3 jaren van het secundair onderwijs. De verfransing van de intellectuele en de sociale elite werd met de taalwet afgezwakt. Op 15 juni 1922 is sluismeester Karel Kogge overleden. Hij gaf de opdracht om de sluizen in Nieuwpoort open te draaien in het begin van de Eerste Wereldoorlog, waardoor het Duitse leger op weg naar de Franse kanaalhavens strandde aan de IJzer. Het openen van de sluizen gebeurde in samenwerking met de Nieuwpoortse schipper Hendrik Gerard. In 1991 barst de vulkaan Pinatubo uit op de Filipijnen. Vandaag 35 jaar geleden. De gemiddelde temperatuur op aarde daalde zelfs met 0,5 graad Celsius en het gat in de ozonlaag werd aanzienlijk groter. In 1956 ontmoetten John Lennon en Paul McCartney elkaar voor het eerst. Hun muzikale vriendschap zal 4 jaar later uitmonden in de Beatles. En the rest is history. In 2021 is jeugdauteur Dirk Buyke overleden. Vandaag 5 jaar geleden. Zijn boeken Black uit 2006 en Back van 2 jaar later dienden

0: haar gemak vier octaven. Frans Gal zingt over haar in Ella Ella. In 2006 overlijdt Lomme Driessens, vandaag 20 jaar geleden. Hij was ploegleider van bekende renners zoals Eddy Merckx, Rick van Steenbergen, Rick van Looy, Freddy Martens, Jeff Plankaert en Willy Plankaert. Geen familie van elkaar trouwens. Op 16 juni in 2003 wordt het homohuwelijk in ons land toegestaan. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Wie de Rode Duivels aan het werk wil zien, kan ook terecht in Zomerbar Verano in Waregem morgen. Er stond binnen in de tent al één scherm opgesteld waar alle wedstrijden werden uitgezonden, maar er wordt nu een tweede scherm bijgeplaatst buiten. De Zomerbar gaat zelfs extra open voor de wedstrijd van zaterdag 27 juni om 5 uur 's morgens. De Cultuurraad van Wielsbeke organiseert op vrijdag 10 juli het feest van de Vlaamse gemeenschap om 19.30 in OC Leijeland in Oijchem. De avond staat in het teken van woord en muziek en brengt een gevarieerd cultureel programma. De avond wordt geopend met een verwelkoming door de voorzitter van de Cultuurraad, Jury Delporte. Parlementslid en schepen in Wingene Brecht Warnee verzorgt dan weer een korte voordracht rond het thema Vergeten Landelijk Vlaanderen. Het kruispunt van de Oudenaardse straat met de Harelbekenstraat in Anzegem is opnieuw opengesteld voor het verkeer. Het agentschap Wegen en Verkeer voerde er de voorbije weken werken uit om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. De ingreep was nodig omdat fietsers die vanuit de Oudenaardse straat de N36 wilden oversteken richting de Beukenhofstraat of linksaf de Gewestweg wilden oprijden, zich tussen de rijstroken voor auto's moesten begeven. De leerlingen van Go Basisschool De Kleurenplaneet in Deinze kijken voortaan nog ietsje meer uit naar de speeltijd, want met hulp van een aanzienlijke subsidie liet de school de grijze speelplaats omvormen tot een groene oase. Tijdens het schoolfeest werd de vernieuwde speelplaats dan ook officieel geopend. En tot zover de regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. We beginnen grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door bij 21 graden. De dagen hierna verloopt het weerbeeld zomers warm met vanaf donderdag tropische temperaturen tot 30 graden en meer.
0: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Antwerp.
3: In Bornum in de provincie Antwerpen heeft de politie een man gearresteerd die weigerde mee te gaan naar de gevangenis. De man bedreigde de agenten met een mes en sloot zich vervolgens op in zijn huis. Na de inzet van de speciale eenheden kon de verdachte na een urenlang beleg zonder gewonden worden ingerekend. Waarom die man mee moest naar de gevangenis is niet helemaal duidelijk. In Washington is de 80ste verjaardag van de Amerikaanse president gisteravond goed doorgevierd. Het grootschalige feestje omvatte onder meer kooigevechten als entertainment. En Trump blijft hopen om in de komende uren die vredesdeal met Iran helemaal rond te krijgen. De Amerikaanse zanger Oliver Tree is omgekomen bij een tragische botsing tussen twee helikopters boven het Braziliaanse Rio de Janeiro. Bij het ongeval vielen in totaal 6 doden. Tree verbleef in Brazilië voor zijn wereldtournee. In september stond er nog een concert in ons land gepland. Hij scoorde zijn grootste hit met het nummer Miss You. Rode duivel Jeremy Doku mist mogelijk een beslissende WK-wedstrijd in de knock-outfase. Zijn vrouw is hoogzwanger en de geboorte is gepland rond de 8e finales begin juli. Op het moment dat Doku absoluut niet wil missen. Nu, straks spelen de Belgen hun openingswedstrijd van de groepsfase tegen Egypte. De weersverwachting. We beginnen grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door bij 21 graden. De dagen hierna verloopt het weerbeeld zomers warm met vanaf donderdag tropische temperaturen tot 30 graden en meer.
1: De wakkere wekker.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: nieuws. In Bornem in de provincie Antwerpen heeft de politie een man gearresteerd die weigerde mee te gaan naar de gevangenis. De man bedreigde de agenten met een mes en sloot zich vervolgens op in zijn huis. Na de inzet van de speciale eenheden kon de verdachte na een urenlang beleg zonder gewonden worden ingerekend. Waarom die man mee moest naar de gevangenis is niet helemaal duidelijk. In Washington is de 80ste verjaardag van de Amerikaanse president gisteravond goed doorgevierd. Het grootschalige feestje omvatte onder meer kooigevechten als entertainment. En Trump blijft hopen om in de komende uren die vredesdeal met Iran helemaal rond te krijgen. De Amerikaanse zanger Oliver Tree is omgekomen bij een tragische botsing tussen twee helikopters boven het Braziliaanse Rio de Janeiro. Bij het ongeval vielen in totaal 6 doden. Tree verbleef in Brazilië voor zijn wereldtournee. In september stond er nog een concert in ons land gepland. Hij scoorde zijn grootste hit met het nummer Miss You. Rode duivel Jeremy Doku mist mogelijk een beslissende WK-wedstrijd in de knock-outfase. Zijn vrouw is hoogzwanger en de geboorte is gepland rond de 8e finales begin juli. Een moment dat Doku absoluut niet wil missen. Nu, straks spelen de Belgen hun openingswedstrijd van de groepsfase tegen Egypte. Radio De weersverwachting. We beginnen grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door bij 21 graden. De dagen hierna verloopt het weerbeeld zomers warm met vanaf donderdag tropische temperaturen tot 30 graden en meer.
1: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
2: Radio Oost-West.
1: www.radiooostwest.be.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Antwerp.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie twintigers uit Kortrijk en Waregem weten vandaag of ze 2 jaar effectieve celstraf krijgen voor een brutale aanval op een dakloze man aan het station van Kortrijk. In december vorig jaar werd het slapende slachtoffer zwaar toegetakeld en beroofd van zijn elektrische step. Een van de jongeren was nog maar enkele uren vrijgelaten toen hij de feiten pleegde. De stad Waregem werkt een pop-up stand uit voor de wekelijkse woensdagmarkt in Beverenleien. Ben je een vereniging, ouderraad, serviceclub, mini-onderneming of creatieve maker, dan krijg je de kans om gratis een pop-up stand te bemannen. Verenigingen kunnen vanaf half juni gratis gebruik maken van de stand, terwijl commerciële gebruikers een beperkte vergoeding betalen. Alle info via waregem.be/gratis-plaats-woensdagmarkt. De gemeenteraad van Dentergem komt woensdag samen in de raadzaal van het gemeentehuis. Naast een nieuwe stap in het dossier van de fietspaden langs de N305 en de goedkeuring van de jaarrekening, staan er ook verschillende wegenwerken en de aanpak van individuele afvalwaterzuivering op het programma. Een van de formele maar cruciale punten is de vaststelling van die jaarrekening voor zowel de gemeente als het OCMW. Wie droomt van een job bij de politie kan zaterdag terecht in het hoofdcommissariaat van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. Daar wordt namelijk een infosessie georganiseerd voor kandidaat-inspecteurs. Die infosessie richt zich op mensen die al ingeschreven zijn voor de selectieproeven of van plan zijn zich in te schrijven. Een recruteringsmedewerker van de politiezone geeft uitleg over het selectietraject en deelt tips om kandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest weerbericht.
5: De weersverwachting. We beginnen grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door bij 21 graden. De dagen hierna verloopt het weerbeeld zomers warm met vanaf donderdag tropische temperaturen tot 30 graden en meer.
0: Goedemorgen.

0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie twintigers uit Kortrijk en Waregem weten vandaag of ze 2 jaar effectieve celstraf krijgen voor een brutale aanval op een dakloze man aan het station van Kortrijk. In december vorig jaar werd het slapende slachtoffer zwaar toegetakeld en beroofd van zijn elektrische step. Een van de jongeren was nog maar enkele uren vrijgelaten toen hij de feiten pleegde. De stad Waregem werkt een pop-up stand uit voor de wekelijkse woensdagmarkt in Beverenleien. Ben je een vereniging, ouderraad, serviceclub, mini-onderneming of creatieve maker, dan krijg je de kans om gratis een pop-up stand te bemannen. Verenigingen kunnen vanaf half juni gratis gebruik maken van de stand, terwijl commerciële gebruikers een beperkte vergoeding betalen. Alle info via waregem.be/gratisplaatswoensdagmarkt. De gemeenteraad van Dentergem komt woensdag samen in de raadzaal van het gemeentehuis. Naast een nieuwe stap in het dossier van de fietspaden langs de N305 en de goedkeuring van de jaarrekening, staan er ook verschillende wegenwerken en de aanpak van individuele afvalwaterzuivering op het programma. Een van de formele maar cruciale punten is de vaststelling van die jaarrekening voor zowel de gemeente als het OCMW. Wie droomt van een job bij de politie kan zaterdag terecht in het hoofdcommissariaat van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. Daar wordt namelijk een infosessie georganiseerd voor kandidaat-inspecteurs. Die infosessie richt zich op mensen die al ingeschreven zijn voor de selectieproeven of van plan zijn zich in te schrijven. Een recruteringsmedewerker van de politiezone geeft uitleg over het selectietraject en deelt tips om kandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: De weersverwachting. We beginnen grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door bij 21 graden. De dagen hierna verloopt het weerbeeld zomers warm met vanaf donderdag tropische temperaturen tot 30 graden en meer.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
0: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radioostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 9 uur.
1: De Pakistanse premier Sharif heeft aangekondigd dat na intensieve onderhandelingen een akkoord is bereikt tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens Sharif hebben beide partijen ingestemd met een onmiddellijke en permanente beëindiging van alle militaire operaties op alle fronten, waaronder ook in Libanon. De officiële ondertekeningsceremonie van het akkoord staat gepland voor nu vrijdag. De overeenkomst met Iran is klaar, laat ook de Amerikaanse president Trump weten. Hij kondigde meteen de heropening en vrije doorvaart van de straat van Hormuz aan en gaf ook de toestemming om de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens onmiddellijk op te heffen. Schepen van de wereld, start your engines en laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociale media platform Truth Social. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum een voorstel verworpen om een maximale bevolkingsgrootte vast te leggen. Blijkt uit definitieve resultaten dat alle stemmen in de 26 kantons zijn geteld. Het referendum was georganiseerd op initiatief van de radicaal-rechtse SVP, de grootste partij van het land. De partij wilde de Zwitserse bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Er werd dan vooral gekeken natuurlijk naar immigratie. Maar blijkbaar vertrouwden heel wat inwoners het toch niet. Want een bevolking beperken, hoe doe je dat? Rode duivel Jeremy Doku zal mogelijk een cruciale WK-wedstrijd missen. Zijn vrouw is ook zwanger en Doku wil de bevalling niet missen. Is gepland voor begin juli, dat is ja, rond de achtste finale. De Rode Duivels spelen straks hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte. Radio Eerst bewolkt, later meer zon, maxima 21 graden, de volgende dagen zomers warm. Donderdag halen we maxima boven 30 graden, vrijdag zelfs mogelijk 33 graden.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Oost-Westland.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Van Aalter
2: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie twintigers uit Kortrijk en Waregem weten vandaag of ze 2 jaar effectieve celstraf krijgen voor een brutale aanval op een dakloze man aan het station van Kortrijk. In december vorig jaar werd het slapende slachtoffer zwaar toegetakeld en beroofd van zijn elektrische step. Een van de jongeren was nog maar enkele uren vrijgelaten toen hij de feiten pleegde. De stad Waregem werkt een pop-up stand uit voor de wekelijkse woensdagmarkt in Beverenleien. Ben je een vereniging, ouderraad, serviceclub, mini-onderneming of creatieve maker, dan krijg je de kans om gratis een pop-up stand te bemannen. Verenigingen kunnen vanaf half juni gratis gebruik maken van de stand, terwijl commerciële gebruikers een beperkte vergoeding betalen. Alle info via waregem.be/gratis-plaats-woensdagmarkt. De gemeenteraad van Dentergem komt woensdag samen in de raadzaal van het gemeentehuis. Naast een nieuwe stap in het dossier van de fietspaden langs de N305 en de goedkeuring van de jaarrekening, staan er ook verschillende wegenwerken en de aanpak van individuele afvalwaterzuivering op het programma. Een van de formele maar cruciale punten is de vaststelling van die jaarrekening voor zowel de gemeente als het OCMW. Wie droomt van een job bij de politie kan zaterdag terecht in het hoofdcommissariaat van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. Daar wordt namelijk een infosessie georganiseerd voor kandidaat-inspecteurs. Die infosessie richt zich op mensen die al ingeschreven zijn voor de selectieproeven of van plan zijn zich in te schrijven. Een recruteringsmedewerker van de politiezone geeft uitleg over het selectietraject en deelt tips om kandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: De weersverwachting. We beginnen grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door bij 21 graden. De dagen hierna verloopt het weerbeeld zomers warm met vanaf donderdag tropische temperaturen tot 30 graden en meer.
5: Altijd weer de mooiste muziek.
6: Heb jij een vraag voor ons?
5: Mail info@radioostwest.be. Radio Oostwest. Lokaal en muzikaal.
6: Op elk moment.
5: Oost-Westland.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credim. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credim.be. Credim, jouw partner bij asbestsanering.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 17 77 20.
3: 0468 17 77 20.
4: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen
3: is dit Radio Oost-West.

0: In maximaal 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van 15 juni. Vandaag, in 1752, vindt het bekende vlieger-experiment van Benjamin Franklin plaats. De Amerikaanse wetenschapper bewees hiermee dat de bliksem een vorm van elektriciteit is en dat er een positieve en een negatieve lading bestaat. Franklin deed het experiment niet met de bliksem, zoals die in vele afbeeldingen wordt voorgesteld. Had hij dat wel zo gedaan, dan had hij het experiment niet kunnen doorvertellen. Met een sleutel aan het touw van de vlieger kon hij aantonen dat wolken elektrisch geladen zijn, de vergelijking met wat we statische elektriciteit noemen. Door zijn experiment werd Benjamin Franklin de uitvinder van de bliksemafleider. Hoewel, een kwart eeuw eerder had de Russische toren van Nefjansk wellicht al een bliksemafleider. In 1883 wordt de wet op het gebruik van het Nederlands in het secundair onderwijs van kracht. We waren dan al een halve eeuw na de onafhankelijkheid van ons land. Vooral de liberalen drongen aan op de zogenaamde derde taalwet. Minstens 5 vakken moesten in het Nederlands onderwezen worden en eventueel gelijktijdig ook nog altijd in het Frans. Dat was voorlopig alleen voor de lagere afdeling. Dat waren toen de eerste 3 jaren van het secundair onderwijs. De verfransing van de intellectuele en de sociale elite werd met de taalwet afgezwakt. Op 15 juni 1922 is sluismeester Karel Kogge overleden. Hij gaf de opdracht om de sluizen in Nieuwpoort open te draaien in het begin van de Eerste Wereldoorlog, waardoor het Duitse leger op weg naar de Franse kanaalhavens strandde aan de IJzer. Het openen van de sluizen gebeurde in samenwerking met de Nieuwpoortse schipper Hendrik Gerard. In 1991 barstte vulkaan Pinatubo uit op de Filipijnen. Vandaag 35 jaar geleden. De gemiddelde temperatuur op aarde daalde zelfs met een halve graad Celsius en het gat in de ozonlaag werd aanzienlijk groter. In 1956 ontmoeten John Lennon en Paul McCartney elkaar voor het eerst. Hun muzikale vriendschap zal 4 jaar later uitmonden in de Beatles. And the rest is history. In 2021 is jeugdauteur Dirk Buyke overleden. Vandaag 5 jaar geleden. Zijn boeken Black uit 2006 en Back van 2 jaar later dienden als basis voor de film Black van Adil El Arbi en Bilal Fallah. Het boek Het Engelenhuis was de inspiratie voor de film Bo. De meeste boeken van Dirk Buyke zijn controversieel en behandelen bijna uitsluitend onderwerpen zoals kinderprostitutie, drugsverslaving, AIDS, echtscheiding, seksueel geweld, afpersing, brutaliteit, oorlog, vandalisme en sociale wantoestanden. De beschrijvingen van seks en geweld zijn onverbloemd. Dirk Buyke gaf de lezer in elk verhaal wel een positief gevoel mee, wat niet betekent dat het verhaal telkens ook goed afliep. Heel wat boeken van Dirk Buyke zijn bekroond in binnen- en buitenland en vertaald in het Deens, Duits, Spaans en Pools. Het is in 1996 de sterfdag van Ella Fitzgerald. Vandaag 30 jaar geleden. Zij zong op haar gemak 4 octaven. Frans Gal zingt over haar in Ella Ella. In 2006 overlijdt Lomme Driessens. Vandaag 20 jaar geleden. Hij was ploegleider van bekende renners zoals Eddy Merckx, Rick van Steenbergen, Rick van Looy, Freddy Martens, Jeff Plankaert en Willy Plankaert. Geen familie van elkaar trouwens. Op 16 juni in 2003 wordt het homohuwelijk in ons land toegestaan. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakte iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.
2: Je maakt

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Antwerp.
2: Nieuws. Klaar, de zaak is geregeld. Aldus Donald Trump op zijn sociale media kanaal. De overeenkomst met Iran is afgerond, laat hij weten. Trump kondigde meteen de heropening en vrije doorvaart van de straat van Hormuz aan en gaf de toestemming om de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens onmiddellijk op te heffen. En hij zei daarbij, schepen van de wereld, start your engines. Laat de olie maar stromen, aldus Trump. In Axel, in de Nederlandse provincie Zeeland, zijn 1000 mensen op straat gekomen in een witte mars ter nagedachtenis van de 4 dodelijke slachtoffers van het tragische ongeval van donderdag. 3 leerlingen en de directeur van een basisschool kwamen daarom toen een auto tijdens een fietstocht op hen inreed. Er liggen trouwens nog steeds 3 kinderen zwaar gewond in het ziekenhuis. Het was een indrukwekkende mars trouwens. In Antwerpen is een nieuwe fietsroute geopend die je langs de werven van Oosterweel leidt. Je komt langs 7 uitkijkpunten, zoals bijvoorbeeld aan het toekomstige Oosterweel knooppunt en de kanaaltunnels. Onderweg kan je laten begeleiden door luisterverhalen en je kan ook toekomstbeelden bekijken via QR-codes. U weet hoe dat gaat tegenwoordig. En op een protestmars tegen de G7-top in Geneve in Zwitserland is het tot felle confrontaties gekomen tussen enkele deelnemers en de politie. In de buurt van het station was de situatie gespannen. Een wagen werd in brand gestoken. Sommige manifestanten gooiden projectielen, waaronder fietsen, naar de agenten. 1000 agenten en andere veiligheidstroepen waren aanwezig en ze hadden het trouwens erg moeilijk om de orde te handhaven. We beginnen met wat bewolking. Later krijgen we meer de zon te zien. De temperaturen zitten vandaag rond 20 graden. Voor morgen mogelijk nog een plaatselijk buitje, maar iets warmer al, 21 graden. En ja, vanaf woensdag en donderdag gaat de temperatuur alleen maar hoger worden, met tegen donderdag zelfs 30 graden.
3: Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Ik luister regionaal.
1: Gewoon gezellig.

te kijken. Maar er waren te veel rijken en men kwam er al zon te kort.

witte lijnen waver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde.

0: Vleesslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be.
0: Radio Oost-West.
2: Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie twintigers uit Kortrijk en Waregem weten vandaag of ze 2 jaar effectieve celstraf krijgen voor een brutale aanval op een dakloze man aan het station van Kortrijk. In december vorig jaar werd het slapende slachtoffer zwaar toegetakeld en beroofd van zijn elektrische step. Een van de jongeren was nog maar enkele uren vrijgelaten toen hij de feiten pleegde. De stad Waregem werkt een pop-up stand uit voor de wekelijkse woensdagmarkt in Beverenleien. Ben je een vereniging, ouderraad, serviceclub, mini-onderneming of creatieve maker, dan krijg je de kans om gratis een pop-up stand te bemannen. Verenigingen kunnen vanaf half juni gratis gebruik maken van de stand, terwijl commerciële gebruikers een beperkte vergoeding betalen. Alle info via waregem.be/gratis-plaats-woensdagmarkt. De gemeenteraad van Dentergem komt woensdag samen in de raadzaal van het gemeentehuis. Naast een nieuwe stap in het dossier van de fietspaden langs de N305 en de goedkeuring van de jaarrekening, staan er ook verschillende wegenwerken en de aanpak van individuele afvalwaterzuivering op het programma. Een van de formele maar cruciale punten is de vaststelling van die jaarrekening voor zowel de gemeente als het OCMW. Wie droomt van een job bij de politie kan zaterdag terecht in het hoofdcommissariaat van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. Daar wordt namelijk een infosessie georganiseerd voor kandidaat-inspecteurs. Die infosessie richt zich op mensen die al ingeschreven zijn voor de selectieproeven of van plan zijn zich in te schrijven. Een recruteringsmedewerker van de politiezone geeft uitleg over het selectietraject en deelt tips om kandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. We beginnen grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door bij 21 graden. De dagen hierna verloopt het weerbeeld zomers warm met vanaf donderdag tropische temperaturen tot 30 graden en meer.
5: Van Aalter
6: tot Waregem.
5: Voor jouw regio. Welkom bij Radio Oost-West.
7: Muziek bij de lunch.
8: Je maakte een goede keuze.

0: in contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.

0: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie twintigers uit Kortrijk en Waregem weten vandaag of ze 2 jaar effectieve celstraf krijgen voor een brutale aanval op een dakloze man aan het station van Kortrijk. In december vorig jaar werd het slapende slachtoffer zwaar toegetakeld en beroofd van zijn elektrische step. Een van de jongeren was nog maar enkele uren vrijgelaten toen hij de feiten pleegde. De stad Waregem werkt een pop-up stand uit voor de wekelijkse woensdagmarkt in Beverenleien. Ben je een vereniging, ouderraad, serviceclub, mini-onderneming of creatieve maker, dan krijg je de kans om gratis een pop-up stand te bemannen. Verenigingen kunnen vanaf half juni gratis gebruik maken van de stand, terwijl commerciële gebruikers een beperkte vergoeding betalen. Alle info via waregem.be/gratis-plaats-woensdagmarkt. De gemeenteraad van Dentergem komt woensdag samen in de raadzaal van het gemeentehuis. Naast een nieuwe stap in het dossier van de fietspaden langs de N305 en de goedkeuring van de jaarrekening, staan er ook verschillende wegenwerken en de aanpak van individuele afvalwaterzuivering op het programma. Een van de formele maar cruciale punten is de vaststelling van die jaarrekening voor zowel de gemeente als het OCMW. Wie droomt van een job bij de politie kan zaterdag terecht in het hoofdcommissariaat van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. Daar wordt namelijk een infosessie georganiseerd voor kandidaat-inspecteurs. Die infosessie richt zich op mensen die al ingeschreven zijn voor de selectieproeven of van plan zijn zich in te schrijven. Een recruteringsmedewerker van de politiezone geeft uitleg over het selectietraject en deelt tips om kandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest weerbericht.
3: De weersverwachting. We beginnen grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door bij 21 graden. De dagen hierna verloopt het weerbeeld zomers warm met vanaf donderdag tropische temperaturen tot 30 graden en meer.
4: Muziek bij de lunch.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakte iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oud-West.
1: Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media tot 16 jaar, net zoals Australië dat al deed. Premier Starmer wil een veiligere omgeving voor kinderen, omdat social media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en pesten makkelijker maakt. De beslissing, ja, is natuurlijk wel omstreden. De leeftijdsregels en controles, ja, die kunnen verstrengd worden, maar de beslissing lokt ook veel kritiek uit bij de Britten. Er loopt een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds. Door mogelijke financiële onregelmatigheden, zoals het parket van Limburg dat officieel noemt. Het onderzoek komt er na een klacht. Het Kinderkankersteunfonds zamelt geld in voor gezinnen met een kind met kanker, maar het zou te onduidelijk zijn waar al dat geld vandaan komt. Ons land staat klaar om te helpen in de oorlog in het Midden-Oosten en dan vooral om de zeestraat van Hormuz weer te openen, zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevost, nadat er vannacht een deal was tussen Iran en de VS. Eerste stap naar vrede. Het is nu wachten op een officiële vraag daarover aan ons land. En meteen toch een beetje goed nieuws aan de pomp, want de dieselprijs zakt morgen onder de 2 euro per liter voor het eerst in 3 maanden tijd. Voor een liter diesel betaal je dan nog 1,98 euro, dat is 8 cent minder dan vandaag. Maar intussen heeft Israël nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn verschillende gewonden gevallen, ondanks het raamakkoord tussen de VS en Iran. Israël zegt dat het een onafhankelijke staat is en niet onder het gezag staat van de VS, en dus niet gebonden is aan dat akkoord. Ons land heeft voortaan een drone-detectiesysteem. Jawel, een Australisch bedrijf heeft dat gemaakt. Het heeft daarvoor samengewerkt met een Belgisch bedrijf, maar om veiligheidsredenen wordt niet gezegd wie. Dat schild moet in ons land in de toekomst ons weerbaarder maken om bedreigende drones op te sporen en uit te schakelen. U weet wel. Afwisselend zon en wolken met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon en het wordt warmer tot 25 graden. De dagen nadien tropisch warm, meer kans op regen en ook kans op onweer 's avonds.
0: Voor de regio Tielt via 106.5 FM
2: en de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.
3: Ik luister regio.
2: Welkom bij Radio Oost-West.
4: Muziek bij de lunch.
0: Je maakte een goede keuze.

0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Radio Oost-West.
5: De gezelligste in de regio.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie twintigers uit Kortrijk en Waregem weten vandaag of ze 2 jaar effectieve celstraf krijgen voor een brutale aanval op een dakloze man aan het station van Kortrijk. In december vorig jaar werd het slapende slachtoffer zwaar toegetakeld en beroofd van zijn elektrische step. Een van de jongeren was nog maar enkele uren vrijgelaten toen hij de feiten pleegde. De stad Waregem werkt een pop-up stand uit voor de wekelijkse woensdagmarkt in Beverenleien. Ben je een vereniging, ouderraad, serviceclub, mini-onderneming of creatieve maker, dan krijg je de kans om gratis een pop-up stand te bemannen. Verenigingen kunnen vanaf half juni gratis gebruik maken van de stand, terwijl commerciële gebruikers een beperkte vergoeding betalen. Alle info via waregem.be/gratis-plaats-woensdagmarkt. De gemeenteraad van Dentergem komt woensdag samen in de raadzaal van het gemeentehuis. Naast een nieuwe stap in het dossier van de fietspaden langs de N305 en de goedkeuring van de jaarrekening, staan er ook verschillende wegenwerken en de aanpak van individuele afvalwaterzuivering op het programma. Een van de formele maar cruciale punten is de vaststelling van die jaarrekening voor zowel de gemeente als het OCMW. Wie droomt van een job bij de politie kan zaterdag terecht in het hoofdcommissariaat van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. Daar wordt namelijk een infosessie georganiseerd voor kandidaat-inspecteurs. Die infosessie richt zich op mensen die al ingeschreven zijn voor de selectieproeven of van plan zijn zich in te schrijven. Een recruteringsmedewerker van de politiezone geeft uitleg over het selectietraject en deelt tips om kandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. Het weer dan, afwisselend zon en wolken tot 21 graden. Morgen starten we regenachtig, maar in de namiddag breekt de zon door en wordt het warmer tot 25 graden. De dagen daarna tropisch warm, maar in de avond wel kans op felle regen en onweersbuien. Het gebruikelijke recept dus.
5: Ik luister regionaal.
1: Radio Oost-West.
6: Oost-West.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Wij doen het voor jou. Radio.

In maximaal 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van 15 juni. Vandaag, in 1752, vindt het bekende vliegerexperiment van Benjamin Franklin plaats. De Amerikaanse wetenschapper bewees hiermee dat de bliksem een vorm van elektriciteit is en dat er een positieve en een negatieve lading bestaat. Franklin deed het experiment niet met de bliksem, zoals die in vele afbeeldingen wordt voorgesteld. Had hij dat wel zo gedaan, dan had hij het experiment niet kunnen doorvertellen. Met een sleutel aan het touw van de vlieger kon hij aantonen dat wolken elektrisch geladen zijn, de vergelijking met wat we statische elektriciteit noemen. Door zijn experiment werd Benjamin Franklin de uitvinder van de bliksemafleider. Hoewel, een kwart eeuw eerder had de Russische toren van Nefjansk wellicht al een bliksemafleider. In 1883 wordt de wet op het gebruik van het Nederlands in het secundair onderwijs van kracht. We waren dan al een halve eeuw na de onafhankelijkheid van ons land. Vooral de liberalen drongen aan op de zogenaamde derde taalwet. Minstens 5 vakken moesten in het Nederlands onderwezen worden en eventueel gelijktijdig ook nog altijd in het Frans. Dat was voorlopig alleen voor de lagere afdeling. Dat waren toen de eerste 3 jaren van het secundair onderwijs. De verfransing van de intellectuele en de sociale elite werd met de taalwet afgezwakt. Op 15 juni 1922 is sluismeester Karel Kogge overleden. Hij gaf de opdracht om de sluizen in Nieuwpoort open te draaien in het begin van de Eerste Wereldoorlog, waardoor het Duitse leger op weg naar de Franse kanaalhavens strandde aan de IJzer. Het openen van de sluizen gebeurde in samenwerking met de Nieuwpoortse schipper Hendrik Gerard. In 1991 barst de vulkaan Pinatubo uit op de Filipijnen. Vandaag 35 jaar geleden. De gemiddelde temperatuur op aarde daalde zelfs met een halve graad Celsius en het gat in de ozonlaag werd aanzienlijk groter. In 1956 ontmoeten John Lennon en Paul McCartney elkaar voor het eerst. Hun muzikale vriendschap zal 4 jaar later uitmonden in de Beatles. En de rest is history. In 2021 is jeugdauteur Dirk Buyke overleden. Vandaag 5 jaar geleden. Zijn boeken Black uit 2006 en Back van 2 jaar later dienden als basis voor de film Black van Adil El Arbi en Bilal Fallah. Het boek Het Engelenhuis was de inspiratie voor de film Bo. De meeste boeken van Dirk Buyke zijn controversieel en behandelen bijna uitsluitend onderwerpen zoals kinderprostitutie, drugsverslaving, AIDS, echtscheiding, seksueel geweld, afpersing, brutaliteit, oorlog, vandalisme en sociale wantoestanden. De beschrijvingen van seks en geweld zijn onverbloemd. Dirk Buyke gaf de lezer in elk verhaal wel een positief gevoel mee, wat niet betekent dat het verhaal telkens ook goed afliep. Heel wat boeken van Dirk Buyke zijn bekroond in binnen- en buitenland en vertaald in het Deens, Duits, Spaans en Pools. Het is in 1996 de sterfdag van Ella Fitzgerald. Vandaag 30 jaar geleden. Zij zong op haar gemak 4 octaven. Frans Gal zingt over haar in Ella Ella. In 2006 overlijdt Lomme Driessens. Vandaag 20 jaar geleden. Hij was ploegleider van bekende renners zoals Eddy Merckx, Rick van Steenbergen, Rick van Looy, Freddy Martens, Jeff Plankaert en Willy Plankaert. Geen familie van elkaar trouwens. Op 16 juni in 2003 wordt het homohuwelijk in ons land toegestaan. Meer hierover morgen in een nieuwe Teletijdmachine.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
1: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 3:00.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: In Noorwegen gaat Marius Borg Øybye in beroep tegen zijn gevangenisstraf. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel voor 34 feiten, waaronder 2 verkrachtingen. Øybye wil zijn straf thuis uitzitten met een enkel band, maar de rechter heeft dat verzoek al herhaaldelijk afgewezen. Volgens Royalty Watchers is de zaak een gitzwarte bladzijde voor het Noorse koningshuis. Amerikaanse president Trump dreigt alweer met nieuwe aanvallen op Iran. Nog geen 24 uur na het sluiten van een nieuw raamakkoord eist Trump dat Iran de nucleaire deals strikt respecteert. Trump haalde in Amerikaanse media ook scherp uit naar de Israëlische premier Netanyahu, die hij een moeilijk mens noemt. Israël liet al weten zich niet aan het Amerikaanse akkoord te houden en heeft intussen het zuiden van Libanon opnieuw stevig gebombardeerd. Bij zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 11 doden en 35 gewonden gevallen. Een 1000 jaar oud kloosterkathedraal die erkend is als UNESCO-werelderfgoed vatte door de bombardementen vlam. President Zelensky spreekt van een opzettelijke aanval op het Oekraïnse volk en het erfgoed. Onze minister van Buitenlandse Zaken reageerde op X dat deze daden niet zonder gevolgen kunnen blijven. Afwisselend zon en wolken bij 21 graden. Morgen start de dag regenachtig, maar in de namiddag breekt de zon door en klimt het kwik naar 25 graden. De dagen daarna tropisch warm, maar wel met meer kans op felle regen- en onweersbuien, vooral tegen de avond.
1: Voor het oosten van West-Vlaanderen
5: en het westen van Oost-Vlaanderen.
1: Radio Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 17 77 20. Dit is Radio Oost-West.
0: Je maakte een goede keuze.

0: Vleesslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West. De gezelligste in de regio.

0: Wait a minute.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie twintigers uit Kortrijk en Waregem weten vandaag of ze 2 jaar effectieve celstraf krijgen voor een brutale aanval op een dakloze man aan het station van Kortrijk. In december vorig jaar werd het slapende slachtoffer zwaar toegetakeld en beroofd van zijn elektrische step. Een van de jongeren was nog maar enkele uren vrijgelaten toen hij de feiten pleegde. De stad Waregem werkt een pop-up stand uit voor de wekelijkse woensdagmarkt in Beverenleien. Ben je een vereniging, ouderraad, serviceclub, mini-onderneming of creatieve maker, dan krijg je de kans om gratis een pop-up stand te bemannen. Verenigingen kunnen vanaf half juni gratis gebruik maken van de stand, terwijl commerciële gebruikers een beperkte vergoeding betalen. Alle info via waregem.be/gratis-plaats-woensdagmarkt. De gemeenteraad van Dentergem komt woensdag samen in de raadzaal van het gemeentehuis. Naast een nieuwe stap in het dossier van de fietspaden langs de N305 en de goedkeuring van de jaarrekening, staan er ook verschillende wegenwerken en de aanpak van individuele afvalwaterzuivering op het programma. Een van de formele maar cruciale punten is de vaststelling van die jaarrekening voor zowel de gemeente als het OCMW. Wie droomt van een job bij de politie kan zaterdag terecht in het hoofdcommissariaat van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. Daar wordt namelijk een infosessie georganiseerd voor kandidaat-inspecteurs. Die infosessie richt zich op mensen die al ingeschreven zijn voor de selectieproeven of van plan zijn zich in te schrijven. Een recruteringsmedewerker van de politiezone geeft uitleg over het selectietraject en deelt tips om kandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West.
6: Het huidige weerbeeld laat een afwisseling van zon en wolken zien met maxima tot 21 graden. Morgen verloopt in de ochtend toch nog wat regenachtig, maar in de namiddag klaart het op 25 graden. De dagen daarna stijgt de thermometer naar tropische waarde, al neemt daarmee ook de kans op hevige regen- en onweersbuien naar de avond toe.

0: Hier nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be.
0: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-West.

In maximaal 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van 15 juni. Vandaag, in 1752, vindt het bekende vlieger-experiment van Benjamin Franklin plaats. De Amerikaanse wetenschapper bewees hiermee dat de bliksem een vorm van elektriciteit is en dat er een positieve en een negatieve lading bestaat. Franklin deed het experiment niet met de bliksem, zoals die in vele afbeeldingen wordt voorgesteld. Had hij dat wel zo gedaan, dan had hij het experiment niet kunnen doorvertellen. Met een sleutel aan het touw van de vlieger kon hij aantonen dat wolken elektrisch geladen zijn, de vergelijking met wat we statische elektriciteit noemen. Door zijn experiment werd Benjamin Franklin de uitvinder van de bliksemafleider. Hoewel, een kwart eeuw eerder had de Russische toren van Nefjansk wellicht al een bliksemafleider. In 1883 wordt de wet op het gebruik van het Nederlands in het secundair onderwijs van kracht. We waren dan al een halve eeuw na de onafhankelijkheid van ons land. Vooral de liberalen drongen aan op de zogenaamde derde taalwet. Minstens 5 vakken moesten in het Nederlands onderwezen worden en eventueel gelijktijdig ook nog altijd in het Frans. Dat was voorlopig alleen voor de lagere afdeling. Dat waren toen de eerste 3 jaren van het secundair onderwijs. De verfransing van de intellectuele en de sociale elite werd met de taalwet afgezwakt. Op 15 juni 1922 is sluismeester Karel Kogge overleden. Hij gaf de opdracht om de sluizen in Nieuwpoort open te draaien in het begin van de Eerste Wereldoorlog, waardoor het Duitse leger op weg naar de Franse kanaalhavens strandde aan de IJzer. Het openen van de sluizen gebeurde in samenwerking met de Nieuwpoortse schipper Hendrik Gerard. In 1991 barst de vulkaan Pinatubo uit op de Filipijnen. Vandaag 35 jaar geleden. De gemiddelde temperatuur op aarde daalde zelfs met een halve graad Celsius en het gat in de ozonlaag werd aanzienlijk groter. In 1956 ontmoeten John Lennon en Paul McCartney elkaar voor het eerst. Hun muzikale vriendschap zal 4 jaar later uitmonden in de Beatles. En de rest is history. In 2021 is jeugdauteur Dirk Buyke overleden. Vandaag 5 jaar geleden. Zijn boeken Black uit 2006 en Back van 2 jaar later dienden als basis voor de film Black van Adil El Arbi en Bilal Fallah. Het boek Het Engelenhuis was de inspiratie voor de film Bo. De meeste boeken van Dirk Buyke zijn controversieel en behandelen bijna uitsluitend onderwerpen zoals kinderprostitutie, drugsverslaving, AIDS, echtscheiding, seksueel geweld, afpersing, brutaliteit, oorlog, vandalisme en sociale wantoestanden. De beschrijvingen van seks en geweld zijn onverbloemd. Dirk Buyke gaf de lezer in elk verhaal wel een positief gevoel mee, wat niet betekent dat het verhaal telkens ook goed afliep. Heel wat boeken van Dirk Buyke zijn bekroond in binnen- en buitenland en vertaald in het Deens, Duits, Spaans en Pools. Het is in 1996 de sterfdag van Ella Fitzgerald, vandaag 30 jaar geleden. Zij zong op haar gemak 4 octaven. Frans Gal zingt over haar in Ella Ella. In 2006 overlijdt Lomme Driessens, vandaag 20 jaar geleden. Hij was ploegleider van bekende renners zoals Eddy Merckx, Rick van Steenbergen, Rick van Looy, Freddy Martens, Jeff Plankaert en Willy Plankaert. Geen familie van elkaar trouwens. Op 16 juni in 2003 wordt het homohuwelijk in ons land toegestaan. Meer hierover morgen in een nieuwe Teletijdmachine.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
0: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
2: 24 uur per dag zijn we bij jou.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
2: Reizigers op de luchthaven van Zaventem moeten de rest van de dag rekening houden met een grote hinder. Door een spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner zijn er lange wachtrijen ontstaan bij de check-in balies. Vertrekkende passagiers krijgen het dringend advies om ruim op tijd naar de luchthaven te komen. Voor reizigers die landen op Zaventem is er voorlopig geen hinder. Marius Borg Oybich, de zoon van de Noorse kroonprinses, gaat in beroep tegen zijn veroordeling. Hoiby werd onlangs veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor in totaal 34 strafbare feiten, waaronder 2 verkrachtingen. Er zijn een aantal royalty watchers die zeggen dat het een donkere bladzijde is voor het Noorse koningshuis. Hoiby probeerde herhaaldelijk om zijn straf thuis uit te zetten met een enkelband, maar de rechter heeft die verzoeken elke keer afgewezen. De Filipijnen zijn vanochtend vroeg opnieuw getroffen door een krachtige aardbeving, dit keer met een magnitude van 6.2. De archipel is extra kwetsbaar. Amper 1 week geleden kwamen bij een eerdere zware aardbeving nog 65 mensen om het leven. Over eventuele nieuwe slachtoffers of schade is trouwens nog niets bekend. Economen en wereldleiders halen opgelucht adem nu de kans groot is dat vrijdag de straat van Hormuz opnieuw opent. Sinds de Amerikaanse aanval eind februari blokkeren de Iraniërs die cruciale vaarroute voor de wereldwijde energiebevoorrading. Herstelt het scheepvaartverkeer zich zoals voor de oorlog? En ja, hoe lang duurt het eer alles genormaliseerd is? Maar iedereen weet nu wel dat Iran een machtig wapen heeft. Het huidige weerbeeld laat een afwisseling van zonnewolken zien met maxima tot 21 graden. Morgen verloopt in de ochtend toch nog wat regenachtig, maar in de namiddag klaart het op 25 graden. De dag daarna stijgt de thermometer naar tropische waarde, al neemt daarmee ook de kans op hevige regen- en onweersbuien naar de avond toe.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Noortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.
1: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
2: www.radiooostwest.be.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
2: We linken de hits aan elkaar.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Nieuws.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie twintigers uit Kortrijk en Waregem weten vandaag of ze 2 jaar effectieve celstraf krijgen voor een brutale aanval op een dakloze man aan het station van Kortrijk. In december vorig jaar werd het slapende slachtoffer zwaar toegetakeld en beroofd van zijn elektrische step. Een van de jongeren was nog maar enkele uren vrijgelaten toen hij de feiten pleegde. De stad Waregem werkt een pop-up stand uit voor de wekelijkse woensdagmarkt in Beverenleien. Ben je een vereniging, ouderraad, serviceclub, mini-onderneming of creatieve maker, dan krijg je de kans om gratis een pop-up stand te bemannen. Verenigingen kunnen vanaf half juni gratis gebruik maken van de stand, terwijl commerciële gebruikers een beperkte vergoeding betalen. Alle info via waregem.be/gratis-plaats-woensdagmarkt. De gemeenteraad van Dentergem komt woensdag samen in de raadzaal van het gemeentehuis. Naast een nieuwe stap in het dossier van de fietspaden langs de N305 en de goedkeuring van de jaarrekening, staan er ook verschillende wegenwerken en de aanpak van individuele afvalwaterzuivering op het programma. Een van de formele maar cruciale punten is de vaststelling van die jaarrekening voor zowel de gemeente als het OCMW. Wie droomt van een job bij de politie kan zaterdag terecht in het hoofdcommissariaat van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. Daar wordt namelijk een infosessie georganiseerd voor kandidaat-inspecteurs. Die infosessie richt zich op mensen die al ingeschreven zijn voor de selectieproeven of van plan zijn zich in te schrijven. Een recruteringsmedewerker van de politiezone geeft uitleg over het selectietraject en deelt tips om kandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond droog met opklaringen. Morgen starten we met kans op enkele buien. Daarna droog en zonnig 25 graden. Richting het weekend nog warmer. Vrijdag 30 graden en meer. Al stijgt de kans op onweer wel bijzonder tegen de avond.
4: Goeie avond, Radio Oost-West.
5: Jouw regio.
6: Jouw muziek.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Radio Oost-West.
3: Ik luister regionaal.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be.
0: Dit is Radio Oost-West. Gewoon.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond. Het is 7 uur. Radio Oostwest.
3: In Seattle stijgt de spanning voor de Rode Duivels. Vanavond om 9 uur spelen ze daar hun WK-wedstrijd tegen Egypte. De opstelling is nog geheim, maar er is eigenlijk alleen maar twijfel over twee posities. De supporters zijn er in elk geval helemaal klaar voor, want die zijn er. Zo'n 1200 Belgen zouden daar aanwezig zijn. Dan naar de douane. Die heeft de afgelopen weken al 1300 namaak voetbalshirts in beslag genomen. De truitjes komen vooral uit China en komen ons land binnen via de luchthavens van Luik en Zaventem. Francis Adeins van Financiën blijft kopers waarschuwen dat ze hard kunnen worden aangepakt. Er komt een assiseproces op voor de aanslag op de Zweedse voetbalsupporters in Brussel, nu 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Bij die aanslag kwamen 2 Zweden om. De dader werd een dag later doodgeschoten, maar 2 mannen die het wapen leverden moeten dus nu wel voor de rechter. In Frankrijk is de Amerikaanse president Trump gearriveerd voor de G7-top in Evian. De leiders van de belangrijkste industrielanden komen daar de komende 3 dagen samen. Volgens bekende politicologen zal men onder meer het nieuwe akkoord over het conflict in het Midden-Oosten bespreken.
2: Radio
3: vanavond droog met opklaringen. Morgen starten met kans op enkele buien. Daarna droog en zonnig 25 graden. Richting het weekend nog warmer. Vrijdag 30 graden en meer. Al stijgt de kans op onweer wel bijzonder tegen de avond.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: In maximaal 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van 15 juni. Vandaag, in 1752, vindt het bekende vlieger-experiment van Benjamin Franklin plaats. De Amerikaanse wetenschapper bewees hiermee dat de bliksem een vorm van elektriciteit is en dat er een positieve en een negatieve lading bestaat. Franklin deed het experiment niet met de bliksem, zoals die in vele afbeeldingen wordt voorgesteld. Had hij dat wel zo gedaan, dan had hij het experiment niet kunnen doorvertellen. Met een sleutel aan het touw van de vlieger kon hij aantonen dat wolken elektrisch geladen zijn, de vergelijking met wat we statische elektriciteit noemen. Door zijn experiment werd Benjamin Franklin de uitvinder van de bliksemafleider. Hoewel, een kwart eeuw eerder had de Russische toren van Nefjansk wellicht al een bliksemafleider. In 1883 wordt de wet op het gebruik van het Nederlands in het secundair onderwijs van kracht. We waren dan al een halve eeuw na de onafhankelijkheid van ons land. Vooral de liberalen drongen aan op de zogenaamde derde taalwet. Minstens 5 vakken moesten in het Nederlands onderwezen worden en eventueel gelijktijdig ook nog altijd in het Frans. Dat was voorlopig alleen voor de lagere afdeling. Dat waren toen de eerste 3 jaren van het secundair onderwijs. De verfransing van de intellectuele en de sociale elite werd met de taalwet afgezwakt. Op 15 juni 1922 is sluismeester Karel Kogge overleden. Hij gaf de opdracht om de sluizen in Nieuwpoort open te draaien in het begin van de Eerste Wereldoorlog, waardoor het Duitse leger op weg naar de Franse kanaalhavens strandde aan de IJzer. Het openen van de sluizen gebeurde in samenwerking met de Nieuwpoortse schipper Hendrik Gerard. In 1991 barst de vulkaan Pinatubo uit op de Filipijnen. Vandaag 35 jaar geleden. De gemiddelde temperatuur op aarde daalde zelfs met 0,5 graad Celsius en het gat in de ozonlaag werd aanzienlijk groter. In 1956 ontmoetten John Lennon en Paul McCartney elkaar voor het eerst. Hun muzikale vriendschap zal 4 jaar later uitmonden in de Beatles. En de rest is history. In 2021 is jeugdauteur Dirk Buyke overleden. Vandaag 5 jaar geleden. Zijn boeken Black uit 2006 en Back van 2 jaar later dienden als basis voor de film Black van Adil El Arbi en Bilal Fallah. Het boek Het Engelenhuis was de inspiratie voor de film Bo. De meeste boeken van Dirk Buyke zijn controversieel en behandelen bijna uitsluitend onderwerpen zoals kinderprostitutie, drugsverslaving, AIDS, echtscheiding, seksueel geweld, afpersing, brutaliteit, oorlog, vandalisme en sociale wantoestanden. De beschrijvingen van seks en geweld zijn onverbloemd. Dirk Buyke gaf de lezer in elk verhaal wel een positief gevoel mee, wat niet betekent dat het verhaal telkens ook goed afliep. Heel wat boeken van Dirk Buyke zijn bekroond in binnen- en buitenland en vertaald in het Deens, Duits, Spaans en Pools. Het is in 1996 de sterfdag van Ella Fitzgerald. Vandaag 30 jaar geleden. Zij zong op haar gemak 4 octaven. Frans Gal zingt over haar in Ella Ella. In 2006 overlijdt Lommel Driessens. Vandaag 20 jaar geleden. Hij was ploegleider van bekende renners zoals Eddy Merckx, Rick van Steenbergen, Rick van Looy, Freddy Martens, Jeff Plankaert en Willy Plankaert. Geen familie van elkaar trouwens. Op 16 juni in 2003 wordt het homohuwelijk in ons land toegestaan. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie twintigers uit Kortrijk en Waregem weten vandaag of ze 2 jaar effectieve celstraf krijgen voor een brutale aanval op een dakloze man aan het station van Kortrijk. In december vorig jaar werd het slapende slachtoffer zwaar toegetakeld en beroofd van zijn elektrische step. Een van de jongeren was nog maar enkele uren vrijgelaten toen hij de feiten pleegde. De stad Waregem werkt een pop-up stand uit voor de wekelijkse woensdagmarkt in Beverenleien. Ben je een vereniging, ouderraad, serviceclub, mini-onderneming of creatieve maker, dan krijg je de kans om gratis een pop-up stand te bemannen. Verenigingen kunnen vanaf half juni gratis gebruik maken van de stand, terwijl commerciële gebruikers een beperkte vergoeding betalen. Alle info via waregem.be/gratis-plaats-woensdagmarkt. De gemeenteraad van Dentergem komt woensdag samen in de raadzaal van het gemeentehuis. Naast een nieuwe stap in het dossier van de fietspaden langs de N305 en de goedkeuring van de jaarrekening, staan er ook verschillende wegenwerken en de aanpak van individuele afvalwaterzuivering op het programma. Een van de formele maar cruciale punten is de vaststelling van die jaarrekening voor zowel de gemeente als het OCMW. Wie droomt van een job bij de politie kan zaterdag terecht in het hoofdcommissariaat van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. Daar wordt namelijk een infosessie georganiseerd voor kandidaat-inspecteurs. Die infosessie richt zich op mensen die al ingeschreven zijn voor de selectieproeven of van plan zijn zich in te schrijven. Een recruteringsmedewerker van de politiezone geeft uitleg over het selectietraject en deelt tips om kandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West. Weer bij ons, droog met opklaringen. Morgen starten we mogelijk met enkele buien, maar daarna zonnig bij 25 graden. Richting het weekend stijgt het kwik flink, met vrijdag temperaturen tot boven de 30 graden en een toenemende kans op onweer tegen de avond.
1: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West.

0: Havenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
1: Lokaal en muzikaal.
3: Op elk moment.

0: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credim. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credim.be. Credim, jouw partner bij asbestsanering.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio
2: In Seattle zijn de Rode Duivels net begonnen aan het WK-voetbal. Ze nemen het nu op tegen Egypte. De supporters zorgen alvast voor de sfeer rond het stadion, want er zijn toch wel wat Belgen aanwezig. Het is wel erg warm in Seattle op dit moment, rond 32 graden. Het Weerinstituut heeft zelfs een hittewaarschuwing uitgestuurd. Het raamakkoord tussen Iran en de VS is al ondertekend. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd op de G7-top in Evian. Hij zelf, vicepresident Jerry Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter hebben het akkoord elektronisch ondertekend. Vrijdag volgt dan de fysieke ondertekening in Zwitserland. Het akkoord zou betekenen dat de blokkades van de Iraanse havens opgeheven worden en dat de Straat van Hormuz opnieuw open gaat. In Nederland is acteur en presentator Wim T. Schippers overleden. Hij maakte verschillende tv-programma's en kunstwerken. In Sesamstraat deed hij de stem van Ernie van het duo Bert en Ernie. Wim T. Schippers was 83. Radio Vanavond droog met opklaringen. Morgen is er kans op enkele buien. Daarna droog en zonnig met maximaal tot 25 graden. En vanaf dan gaat de zomer helemaal los. De dagen daarna wordt het warmer. Met vrijdag maximaal rond 34 graden. Er is 's avonds wel kans op onweer.
1: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij. En communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West
5: via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
5: 0468 1777 20.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20. Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
2: Radio Oost-West. www.radiooostwest.be

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie twintigers uit Kortrijk en Waregem weten vandaag of ze 2 jaar effectieve celstraf krijgen voor een brutale aanval op een dakloze man aan het station van Kortrijk. In december vorig jaar werd het slapende slachtoffer zwaar toegetakeld en beroofd van zijn elektrische step. Een van de jongeren was nog maar enkele uren vrijgelaten toen hij de feiten pleegde. De stad Waregem werkt een pop-up stand uit voor de wekelijkse woensdagmarkt in Beverenleien. Ben je een vereniging, ouderraad, serviceclub, mini-onderneming of creatieve maker, dan krijg je de kans om gratis een pop-up stand te bemannen. Verenigingen kunnen vanaf half juni gratis gebruik maken van de stand, terwijl commerciële gebruikers een beperkte vergoeding betalen. Alle info via waregem.be/gratis-plaats-woensdagmarkt. De gemeenteraad van Dentergem komt woensdag samen in de raadzaal van het gemeentehuis. Naast een nieuwe stap in het dossier van de fietspaden langs de N305 en de goedkeuring van de jaarrekening, staan er ook verschillende wegenwerken en de aanpak van individuele afvalwaterzuivering op het programma. Een van de formele maar cruciale punten is de vaststelling van die jaarrekening voor zowel de gemeente als het OCMW. Wie droomt van een job bij de politie kan zaterdag terecht in het hoofdcommissariaat van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. Daar wordt namelijk een infosessie georganiseerd voor kandidaat-inspecteurs. Die infosessie richt zich op mensen die al ingeschreven zijn voor de selectieproeven of van plan zijn zich in te schrijven. Een recruteringsmedewerker van de politiezone geeft uitleg over het selectietraject en deelt tips om kandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het is morgen in eerste instantie nog wat regenachtig, maar daarna toch opklaringen, veel zon, 25 graden. En de volgende dagen is het hek helemaal van de dam. Tegen donderdag zitten we aan 30 graden, vrijdag mogelijk 33 graden. Het wordt tropisch warm, met 's nachts temperaturen van 20 en 21 graden, met een vergrote kans op onweer.
4: De avond van Oost-West.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: In maximaal 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van 15 juni. Vandaag, in 1752, vindt het bekende vlieger-experiment van Benjamin Franklin plaats. De Amerikaanse wetenschapper bewees hiermee dat de bliksem een vorm van elektriciteit is en dat er een positieve en een negatieve lading bestaat. Franklin deed het experiment niet met de bliksem, zoals die in vele afbeeldingen wordt voorgesteld. Had hij dat wel zo gedaan, dan had hij het experiment niet kunnen doorvertellen. Met een sleutel aan het touw van de vlieger kon hij aantonen dat wolken elektrisch geladen zijn, de vergelijking met wat we statische elektriciteit noemen. Door zijn experiment werd Benjamin Franklin de uitvinder van de bliksemafleider. Hoewel, een kwart eeuw eerder had de Russische toren van Nefjansk wellicht al een bliksemafleider. In 1883 wordt de wet op het gebruik van het Nederlands in het secundair onderwijs van kracht. We waren dan al een halve eeuw na de onafhankelijkheid van ons land. Vooral de liberalen drongen aan op de zogenaamde derde taalwet. Minstens 5 vakken moesten in het Nederlands onderwezen worden en eventueel gelijktijdig ook nog altijd in het Frans. Dat was voorlopig alleen voor de lagere afdeling. Dat waren toen de eerste 3 jaren van het secundair onderwijs. De verfransing van de intellectuele en de sociale elite werd met de taalwet afgezwakt. Op 15 juni 1922 is sluismeester Karel Kogge overleden. Hij gaf de opdracht om de sluizen in Nieuwpoort open te draaien in het begin van de Eerste Wereldoorlog, waardoor het Duitse leger op weg naar de Franse kanaalhavens strandde aan de IJzer. Het openen van de sluizen gebeurde in samenwerking met de Nieuwpoortse schipper Hendrik Gerard. In 1991 barst de vulkaan Pinatubo uit op de Filipijnen. Vandaag 35 jaar geleden. De gemiddelde temperatuur op aarde daalde zelfs met 0,5 graad Celsius en het gat in de ozonlaag werd aanzienlijk groter. In 1956 ontmoetten John Lennon en Paul McCartney elkaar voor het eerst. Hun muzikale vriendschap zal 4 jaar later uitmonden in de Beatles. En de rest is history. In 2021 is jeugdauteur Dirk Buyke overleden. Vandaag 5 jaar geleden. Zijn boeken Black uit 2006 en Back van 2 jaar later dienden als basis voor de film Black van Adil El Arbi en Bilal Fallah. Het boek Het Engelenhuis was de inspiratie voor de film Bo. De meeste boeken van Dirk Buyke zijn controversieel en behandelen bijna uitsluitend onderwerpen zoals kinderprostitutie, drugsverslaving, aids, echtscheiding, seksueel geweld, afpersing, brutaliteit, oorlog, vandalisme en sociale wantoestanden. De beschrijvingen van seks en geweld zijn onverbloemd. Dirk Buyke gaf de lezer in elk verhaal wel een positief gevoel mee, wat niet betekent dat het verhaal telkens ook goed afliep. Heel wat boeken van Dirk Buyke zijn bekroond in binnen- en buitenland en vertaald in het Deens, Duits, Spaans en Pools. Het is in 1996 de sterfdag van Ella Fitzgerald. Vandaag 30 jaar geleden. Zij zong op haar gemak 4 octaven. Frans Gall zingt over haar in Ella Ella. In 2006 overlijdt Lomme Driessens. Vandaag 20 jaar geleden. Hij was ploegleider van bekende renners zoals Eddy Merckx, Rick van Steenbergen, Rick van Looy, Freddy Martens, Jeff Plankaert en Willy Plankaert. Geen familie van elkaar trouwens. Op 16 juni in 2003 wordt het homohuwelijk in ons land toegestaan. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be. Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Er is een principesakkoord tussen Iran en de VS, maar het is te voorbarig om te zeggen dat de oorlog in Iran daarmee volledig voorbij is. Het echte werk moet nog beginnen. En dat zijn de onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran. Iran zelf probeert het principesakkoord met Amerika natuurlijk ook als een overwinning te verkopen, want de Verenigde Staten en Israël, twee grootmachten, hebben Iran niet op de knieën kunnen dwingen, ondanks de roep van een totale overgave van Trump aan het begin van de oorlog. Voor de Brusselse correctionele rechtbank is het proces van start gegaan tegen de bank Crelan en de coöperatieve vennootschap Crelan Co. Die zouden jarenlang onterecht interest hebben aangerekend aan hun klanten bij het afsluiten van een hypothecaire lening. Volgens het parket zijn er meer dan 12.000 gedupeerden. En de Gentse haven krijgt een digitaal camera-schild om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. De politiezone Gent zal 31 vaste ANPR-camera's plaatsen in en rond het havengebied. De camera's maken deel uit van het veiligheidsplan Argos, een initiatief van de fusiehaven Noordzeepoort. Het is morgen in eerste instantie nog wat regenachtig, maar daarna toch opklaringen, veel zon, 25 graden. En de volgende dagen is het hek helemaal van de dam. Tegen donderdag zitten we aan 30 graden, vrijdag mogelijk 33 graden. Het wordt tropisch warm, met 's nachts temperaturen van 20 en 21 graden, met een vergrote kans op onweer.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Antwerp.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie twintigers uit Kortrijk en Waregem weten vandaag of ze 2 jaar effectieve celstraf krijgen voor een brutale aanval op een dakloze man aan het station van Kortrijk. In december vorig jaar werd het slapende slachtoffer zwaar toegetakeld en beroofd van zijn elektrische step. Een van de jongeren was nog maar enkele uren vrijgelaten toen hij de feiten pleegde. De stad Waregem werkt een pop-up stand uit voor de wekelijkse woensdagmarkt in Beverenleien. Ben je een vereniging, ouderraad, serviceclub, mini-onderneming of creatieve maker, dan krijg je de kans om gratis een pop-up stand te bemannen. Verenigingen kunnen vanaf half juni gratis gebruik maken van de stand, terwijl commerciële gebruikers een beperkte vergoeding betalen. Alle info via waregem.be/gratisplaatswoensdagmarkt. De gemeenteraad van Dentergem komt woensdag samen in de raadzaal van het gemeentehuis. Naast een nieuwe stap in het dossier van de fietspaden langs de N305 en de goedkeuring van de jaarrekening, staan er ook verschillende wegenwerken en de aanpak van individuele afvalwaterzuivering op het programma. Een van de formele maar cruciale punten is de vaststelling van die jaarrekening voor zowel de gemeente als het OCMW. Wie droomt van een job bij de politie kan zaterdag terecht in het hoofdcommissariaat van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. Daar wordt namelijk een infosessie georganiseerd voor kandidaat-inspecteurs. Die infosessie richt zich op mensen die al ingeschreven zijn voor de selectieproeven of van plan zijn zich in te schrijven. Een recruteringsmedewerker van de politiezone geeft uitleg over het selectietraject en deelt tips om kandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. We beginnen bewolkt met mogelijk lichte neerslag, maar na de middag komt overal de zon erdoor en wordt het vrij zonnig tot 25 graden. De dagen daarna beloven tropisch warm te worden, als stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Antwerp.
1: Nieuws. Na een bewogen match tegen een agressief Egyptisch elftal kloppen de Rode Duivels af op een gelijkspel 1-1. Het is Romelu Lukaku die de Belgen na 68 minuten nagelbijten op gelijkspel bracht. Hij dwong eigenlijk een own goal af na amper 20 seconden op het veld. Maar goed, own goal of niet, dat telt allemaal niet. 1-1 is de stand. Er werd uitbundig gevierd in Brussel na de stunt van Lukaku, maar het zal toch beter moeten nog in de toekomst. Een school in Kortrijk blijft dicht na een virusuitbraak op bosklassen. Ongeveer 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden nadat ze tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw verbleven. Bij minstens één patiënt is de besmetting met het norovirus vastgesteld. Dat is uiterst besmettelijk en veroorzaakt symptomen zoals braken en hevige diarree. De leiders van de belangrijkste industrielanden zijn de volgende dagen samen in het Franse Evian voor de G7-top. Amerikaanse president Trump had gisteren al een ontmoeting met zijn Franse ambtsgenote Macron. En vandaag sluit ook de Oekraïense president Zelensky aan om te overleggen over de oorlog in zijn land. De meeste vrezen dat hij weer geld gaat vragen. In Nederland is acteur, presentator en kunstenaar Wim T. Schippers op 83-jarige leeftijd overleden. Schippers was een invloedrijke stem in de cultuurwereld en leende in de Nederlandse versie van Sesamstraat decennia lang zijn stem aan het iconische personage Ernie. En Elise Mertens heeft de openingsronde van het grastoernooi in Berlijn overleefd. Na een moeizame start tegen een Russische opponent knokte de Belgische zich knap terug en won de wedstrijd in 3 sets met 1-6, 6-3 en 6-0. We beginnen bewolkt met mogelijk lichte neerslag, maar na de middag komt overal de zon erdoor en wordt het vrij zonnig tot 25 graden. De dagen daarna beloven tropisch warm te worden, al stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oud-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie twintigers uit Kortrijk en Waregem weten vandaag of ze 2 jaar effectieve celstraf krijgen voor een brutale aanval op een dakloze man aan het station van Kortrijk. In december vorig jaar werd het slapende slachtoffer zwaar toegetakeld en beroofd van zijn elektrische step. Een van de jongeren was nog maar enkele uren vrijgelaten toen hij de feiten pleegde. De stad Waregem werkt een pop-up stand uit voor de wekelijkse woensdagmarkt in Beverenleien. Ben je een vereniging, ouderraad, serviceclub, mini-onderneming of creatieve maker, dan krijg je de kans om gratis een pop-up stand te bemannen. Verenigingen kunnen vanaf half juni gratis gebruik maken van de stand, terwijl commerciële gebruikers een beperkte vergoeding betalen. Alle info via waregem.be/gratis-plaats-woensdagmarkt. De gemeenteraad van Dentergem komt woensdag samen in de raadzaal van het gemeentehuis. Naast een nieuwe stap in het dossier van de fietspaden langs de N305 en de goedkeuring van de jaarrekening, staan er ook verschillende wegenwerken en de aanpak van individuele afvalwaterzuivering op het programma. Een van de formele maar cruciale punten is de vaststelling van die jaarrekening voor zowel de gemeente als het OCMW. Wie droomt van een job bij de politie kan zaterdag terecht in het hoofdcommissariaat van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. Daar wordt namelijk een infosessie georganiseerd voor kandidaat-inspecteurs. Die infosessie richt zich op mensen die al ingeschreven zijn voor de selectieproeven of van plan zijn zich in te schrijven. Een recruteringsmedewerker van de politiezone geeft uitleg over het selectietraject en deelt tips om kandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden. En tot zover dit regio nieuws.